0: kan moeten kopen.
1: Die mijn kioskje aan zien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Ik is een het festival 2026. Ik is een het festival gesponsord door Atlantic Music. Nune Nook. Nenok Media. Nook Transport. Køling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Magtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, Abbe Jammetik, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM. 1, 2, 1, 2, 3.